ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%. Tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht na donderdag zijn er langere perioden met regen of buien waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen SAPI en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de SAPI-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. SAPI en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsden-Margaten is volgend jaar sluitend. Maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%. Tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht na donderdag zijn er langere perioden met regen of buien waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

down, get

0: is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen SAPI en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de SAPI-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. SAPI en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsden-Margaten is volgend jaar sluitend. Maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%. Tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht na donderdag zijn er langere perioden met regen of buien waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsden-Margaten is volgend jaar sluitend. Maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%. Tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht na donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsden-Margaten is volgend jaar sluitend. Maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%. Tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht na donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6, 8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Een jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsselmargraten is volgend jaar sluitend, maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%, tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsselmargraten is volgend jaar sluitend, maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%, tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

TV, het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Disney Kerstmarkt keert op 12 en 13 december terug naar Sporthal Marsana in Meersen. Op ruim 1500 vierkante meter komen ongeveer 250 kraampjes met Disney-artikelen. Nieuw dit jaar zijn animatronics uit de Verenigde Staten. Ook zijn er activiteiten zoals Disney Pin Trading en ontmoetingen met Disney-personages. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6, 8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Een jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoopt een jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Valkenburg.
1: Wij zijn ZLV, Zuid-Limburg vandaag.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Disney Kerstmarkt keert op 12 en 13 december terug naar Sporthal Marsana in Meersen. Op ruim 1500 vierkante meter komen ongeveer 250 kraampjes met Disney-artikelen. Nieuw dit jaar zijn animatronics uit de Verenigde Staten. Ook zijn er activiteiten zoals Disney Pin Trading en ontmoetingen met Disney-personages. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Leven op TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Raadslid Jan Gulikers wil donderdag een debat over de coalitiebreuk in Meersen. Hij wil dat lokaal DNA en VVD in het openbaar uitleggen waarom ze het vertrouwen in het CDA hebben opgezegd. De breuk volgde na het vertrek van CDA-wethouder Loek Bongarts vanwege een integriteitsonderzoek. Lokaal DNA en VVD hebben samen nog een krappe meerderheid in de gemeenteraad. De vlam van Minkelers keert toch terug op de markt in Maastricht, maar dan in LED-vorm. Dat heeft het stadsbestuur dinsdagavond bekendgemaakt. Tijdens een commissievergadering drong een meerderheid opnieuw aan om de vlam terug te laten keren. Wethouder Jeroen Hoenerkamp legt zich daar nu bij neer. De Disney Kerstmarkt keert op 12 en 13 december terug naar Sporthal Marsana in Meersen. Op ruim 1500 vierkante meter komen ongeveer 250 kraampjes met Disney-artikelen. Nieuw dit jaar zijn animatronics uit de Verenigde Staten. Ook zijn er activiteiten zoals Disney pin trading en ontmoetingen met Disney-personages. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Faals tegen kanker heeft na het openingsweekend al €11.597 opgehaald voor kankeronderzoek. Een uitverkocht benefietdiner, sportactiviteiten en de opvallende Boudewijn Toren Challenge trokken veel deelnemers en publiek. De actiemaand loopt de hele oktober door met diverse activiteiten. De opbrengst gaat via het Kankeronderzoekfonds Limburg naar kankeronderzoek in Limburg. Raadslid Jan Gulikers wil donderdag een debat over de coalitiebreuk in Meersen. Hij wil dat lokaal DNA en VVD in het openbaar uitleggen waarom ze het vertrouwen in het CDA hebben opgezegd. De breuk volgde na het vertrek van CDA-wethouder Loek Bongarts vanwege een integriteitsonderzoek. Lokaal DNA en VVD hebben samen nog een krappe meerderheid in de gemeenteraad. De vlam van Minkelers keert toch terug op de markt in Maastricht, maar dan in LED-vorm. Dat heeft het stadsbestuur dinsdagavond bekendgemaakt. Tijdens een commissievergadering drong een meerderheid opnieuw aan om de vlam terug te laten keren. Wethouder Jeroen Hoenderkamp legt zich daar nu bij neer. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpenwitte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

0: je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Faals tegen kanker heeft na het openingsweekend al €11.597 opgehaald voor kankeronderzoek. Een uitverkocht benefietdiner, sportactiviteiten en de opvallende Boudewijn Toren Challenge trokken veel deelnemers en publiek. De actiemaand loopt de hele oktober door met diverse activiteiten. De opbrengst gaat via het Kankeronderzoekfonds Limburg naar kankeronderzoek in Limburg. Raadslid Jan Gulikers wil donderdag een debat over de coalitiebreuk in Meersen. Hij wil dat lokaal DNA en VVD in het openbaar uitleggen waarom ze het vertrouwen in het CDA hebben opgezegd. De breuk volgde na het vertrek van CDA-wethouder Loek Bongarts vanwege een integriteitsonderzoek. Lokaal DNA en VVD hebben samen nog een krappe meerderheid in de gemeenteraad. De vlam van Minkelers keert toch terug op de markt in Maastricht, maar dan in LED-vorm. Dat heeft het stadsbestuur dinsdagavond bekendgemaakt. Tijdens een commissievergadering drong een meerderheid opnieuw aan om de vlam terug te laten keren. Wethouder Jeroen Hoenderkamp legt zich daar nu bij neer. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: to sleep.
1: Trust me.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar.

is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vaals tegen kanker heeft na het openingsweekend al €11.597 opgehaald voor kankeronderzoek. Een uitverkocht benefietdiner, sportactiviteiten en de opvallende Boudewijn Toren Challenge trokken veel deelnemers en publiek. De actiemaand loopt de hele oktober door met diverse activiteiten. De opbrengst gaat via het Kankeronderzoekfonds Limburg naar kankeronderzoek in Limburg. Raadslid Jan Gulikus wil donderdag een debat over de coalitiebreuk in Meersen. Hij wil dat lokaal DNA en VVD in het openbaar uitleggen waarom ze het vertrouwen in het CDA hebben opgezegd. De breuk volgde na het vertrek van CDA-wethouder Loek Bonkarts vanwege een integriteitsonderzoek. Lokaal DNA en VVD hebben samen nog een krappe meerderheid in de gemeenteraad. De vlam van Minkelers keert toch terug op de markt in Maastricht. Maar dan in LED-vorm. Dat heeft het stadsbestuur dinsdagavond bekendgemaakt. Tijdens een commissievergadering drong een meerderheid opnieuw aan om de vlam terug te laten keren. Wethouder Jeroen Hoenderkamp legt zich daar nu bij neer. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele strooringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. De opvang van statushouders in Houthem verloopt overwegend goed. Dat blijkt uit een evaluatie met omwonenden, het COA en de gemeente. Wel zijn er klachten over zwerfafval, geluid en drukte rond de opvanglocatie. COBA gaat kijken naar verbeteringen en mogelijke duidelijkere regels voor bewoners. De opvang in Hotel de Gulvallei heeft een contract voor 1 jaar. Vaals tegen kanker heeft na het openingsweekend al 11.597 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Een uitverkocht benefietdiner, sportactiviteiten en de opvallende Boudewijn Toren Challenge trokken veel deelnemers en publiek. De actiemaand loopt de hele oktober door met diverse activiteiten. De opbrengst gaat via het Kankeronderzoekfonds Limburg naar kankeronderzoek in Limburg. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

op TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. De opvang van statushouders in Houthem verloopt overwegend goed. Dat blijkt uit een evaluatie met omwonenden, het COA en de gemeente. Wel zijn er klachten over zwerfafval, geluid en drukte rond de opvanglocatie. COBA gaat kijken naar verbeteringen en mogelijke duidelijkere regels voor bewoners. De opvang in Hotel de Gulvallei heeft een contract voor 1 jaar. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen. En ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. De opvang van statushouders in Houthem verloopt overwegend goed. Dat blijkt uit een evaluatie met omwonenden, het COA en de gemeente. Wel zijn er klachten over zwerfafval, geluid en drukte rond de opvanglocatie. COBA gaat kijken naar verbeteringen en mogelijke duidelijkere regels voor bewoners. De opvang in Hotel de Gulvallei heeft een contract voor 1 jaar. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen. En ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Hallo Heuveland, ik hou van je.
2: Tot 6 uur met het nieuws uit het Heuveland en Maastricht. Vandaag nieuws.

Cats uit Volendam uit 68 en Turn Around and Start Again. Dat is een goed advies. Welkom bij Vandaag Nieuws van ZLV op deze woensdag 6 oktober. Fijn dat je weer luistert. Tot 6 uur verzorg ik speciaal voor jou het recente nieuws uit het Heuveland en Maastricht. En aan deze onderwerpen gaan we onder andere aandacht besteden. Begroting van IJs de Margraat is gepresenteerd. De OZB volgend jaar gaat extra omhoog. En er is nog veel onzekerheid over de financiën voor de jaren daarna. Hoe gaat het met de statushouders in Houtem? En de vlam van Minkeleers in Maastricht keert in ledvorm terug op de markt. We beginnen zo meteen met het nieuws van deze dag. U krijgt een actueel weerbericht en we blikken vooruit op de ZLV nieuwsuitzending op tv van zometeen om 6:30. Maar eerst muziek van Belinda Carlisle. Leave a light on. MUZIEK

0: Het nieuws van de dag.
1: De opvang van statushouders in Houten, Valkenburg verloopt overwegend goed. Dat blijkt uit een evaluatie met omwonenden, het COA en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Wel zijn er klachten over zwerfafval, geluid en drukte rond de opvanglocatie. Het COA gaat kijken naar verbeteringen en mogelijke duidelijkere regels voor de bewoners. De opvang in Hotel de Geulvallei heeft een contract voor 1 jaar. Wil je er meer over weten? Ga dan naar onze website zlv.nl.

0: Ja, het is een mooie zondag. Ik weet niet op welke zondag of die doelt. Misschien wel vorige week zondag, want toen was het inderdaad wel mooi. Daniel Boone was dat uit 1972 en The Beautiful Sunday. Wij gaan naar iets heel anders, namelijk naar de begroting van IJs de Margraten die deze week gepresenteerd is.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: De gemeente IJs de Margraten krijgt de begroting voor volgend jaar nog sluitend. Maar daarna lopen de tekorten verder op. Om de financiën op orde te krijgen gaat onder meer de OZB verder omhoog. Wat gaan de inwoners daarvan merken?
2: De woonlasten in IJs de Margraten gaan volgend jaar met 5% omhoog. Grootste stijger is de OZB, waar een stijging komt van 4%. Bovenop de al geplande inflatiecorrectie van meer dan 6%. Dat moet gebeuren om de gemeentelijke begroting in balans te krijgen. Een onvermijdelijke stap volgens wethouder Gerritsen.
3: De woonlasten stijgen relatief met 59 euro per jaar voor een gemiddelde huishouden. Dus ik vind dat relatief en goed te verantwoorden. Zeker als je ziet wat voor mooie gemeenten we hebben. En waar we ook nu alles in doen om die nog mooier te krijgen voor de komende jaren.
2: IJs de Margraten heeft volgend jaar zwarte cijfers. Maar de jaren daarna kleuren ze rood. Een tekort van 8 ton in 2028. En een tekort van ruim 170.000 euro. Een jaar later. Volgens de wethouder komt dat doordat er minder geld komt vanuit het Rijk. Toch verwacht Gerritsen dat er nog geld aankomt vanuit de landelijke overheid. Bijvoorbeeld voor jeugdzorg.
3: Daar zijn nu afspraken over gemaakt. Dat loopt nu een onderzoek landelijk. En als dat onderzoek uitwijst wat wij al weten, dan zal het worden gecompenseerd.
2: Hoewel er in 2028 en 2029 tekorten zijn en de

0: waarden, daar willen wij zeker onze bijdrage daaraan doen. En ook in onze eigen eigendommen. Hè. Wat je als gemeente gelijk kunt beïnvloeden, zijn je eigen eigendommen. Dus daar willen we met name dan de aandacht aan spenderen.
1: En dat groen moet niet alleen terugkomen in het landschap. Ook als een straat op de schop gaat, moet er meer groen komen. Gaat het nou voor elke reconstructie dat u gaat zeggen, nou, daar mag een boompje bij?
2: Ja, zeker weten. Hier staat echt een wethouder die ook gezondheid in zijn portefeuille heeft. En een gezonde leefomgeving vind ik echt heel belangrijk. En daarbij hoort meer groen.
1: En dan moeten ook inwoners meer betrokken worden. Burgerparticipatie was de term daarvoor. Maar IJzer Margraten gebruikt voortaan burgerbetrokkenheid. Die term past volgens het college beter bij de invulling daarvan.
3: Nou, wat we dus nu aan het doen zijn, is een visie opstellen. Dus ook echt meer gericht in de organisatie kijken, hoe kijken wij nou aan tegen burgerbetrokkenheid? Hoe gaan we daar mee om? En we gaan daar ook gewoon mee oefenen.
1: De gemeenteraad moet nog over de begroting debatteren. Dat gaat volgende maand gebeuren.

0: Het was de overbekende, in Duitsland althans, Andy Borg. En die in 86 dit liedje opnam. Ware Liebe heette dat. Fijn dat je luistert naar vandaag nieuws van ZLV. En we gaan even naar de voorbereidingen op de afsluiting van de A2. Want dat zit er aan te komen, komend weekende.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Automobilisten in Limburg moeten komend weekeinde rekening houden met flinke verkeershinder.

0: A2 gaat vanaf donderdagavond gedeeltelijk dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Een dag later wordt de snelweg in beide richtingen afgesloten tussen het Vonderen en Kerensheide. Rijkswaterstaat voert daar werkzaamheden uit voor de verbreding van de A2.
1: De A2 wordt over een lengte van 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Dagelijks rijden hier zo'n 130.000 voertuigen. Als al die automobilisten gewoon de weg op gaan, kan dat voor flinke verkeersproblemen zorgen. Rijkswaterstaat roept daarom op om, als dat kan, thuis te blijven of voor een ander vervoermiddel te kiezen.
2: Limburg is heel smal. Heeft ook wat dat betreft van noord naar zuid op dat deel maar één snelweg. Dus als je die helemaal dichtgooit, dan moeten mensen daar echt weet van hebben, zodat ze een maatregel kunnen treffen.
3: Het succes van de vorige keer was 65% minder verkeer. Dat kwam ook mede door die communicatiecampagne. Dat heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk geen file was. En dat we doen dat eigenlijk voor de hulpdiensten. Als die snel ter plekke moeten zijn, dat ze spoedeisenhulp snel kunnen verlenen. Dat is eigenlijk de reden dat we de weg open willen houden.
4: Geen vrij weekend waarschijnlijk.
1: Moet je toch de weg op en bijvoorbeeld van het zuiden uit naar Eindhoven, dan moet je rekening houden met zeker een uur extra reistijd. In het weekend zullen meer dan 500 mensen aan het werk zijn op de snelweg. En dat vergt wel de nodige organisatie.
3: 25 gedeelprojecten en logistiek, gigantisch veel grondverzet en werkzaamheden. Dus het is eigenlijk een hele militaire operatie, heeft de aannemer het wel eens genoemd, om alles goed af te stemmen en zorgen dat alles conform planning verloopt.
2: Ja, bij ons staat altijd bovenaan veiligheid. Als je met zoveel mensen werkt en zoveel materieel, heb je ook risico op ongelukken, ongevallen. Dat willen we voorkomen. Vorig weekend in november 2025 hadden we geen één ongeval. Dus dat willen we eigenlijk dit weekend ook doen. Maar dat betekent wel heel veel aandacht daarvoor. Continu alert zijn. Er wordt ook veel 's nachts gewerkt natuurlijk. Dat is toch weer anders dan overdag. Maakt mensen ook sneller vermoeiend 's nachts. Dus daar moet je nog alerter op zijn. Dat iedereen toch die veiligheid in acht neemt. Dus dat is bij ons echt een toprisico.
4: En daar gaat straks het verkeer overheen. Ook weer 2 keer 3.
1: Het is dus een flinke operatie waarbij alles volgens een strakke planning moet verlopen. Want maandagochtend, 5 uur, moet de A2 weer open zijn en moet het verkeer er weer gewoon door kunnen.
2: Dat is een fantastisch, euforisch moment als alles goed is gegaan. Het werk is uitgevoerd, het is veilig uitgevoerd, de weg is weer open. Ja, dan heb je maandag een hele prettige dag om door te maken.
1: Dit weekend levert het vooral extra reistijd op. Maar uiteindelijk moet de verbreding juist voor meer ruimte op de A2 gaan zorgen. In beide richtingen komen er 3 rijstroken en een vluchtstrook.

0: Ja, de groep uit het noorden van Europa, AHA, scoorde in de jaren 80, begin jaren 90 vele hits. En dit was er een van. Stay on These Roads, 1988. En dat hoorde je bij ZLV. Waar anders zou ik bijna zeggen.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: De vlam van Minkeleers keert toch terug op de markt in Maastricht, maar dan in LED-vorm. Dat heeft het stadsbestuur dinsdagavond bekendgemaakt. Tijdens een commissievergadering drong een meerderheid opnieuw aan om de vlam terug te laten keren. Wethouder Jeroen Hoenderkamp legt zich daar nu bij neer.
2: Vandaag nieuws.
0: Vaals tegen kanker heeft na het openingsweekeinde al €11.597 opgehaald voor kankeronderzoek. Een uitverkocht benefietdiner, sportactiviteiten en de opvallende Boudewijntoren Challenge trokken veel deelnemers en publiek. De actiemaand loopt de hele oktober door met diverse activiteiten. De opbrengst gaat via het Kankeronderzoeksfonds Limburg naar Kankeronderzoek in Limburg.

0: Put a little love in your heart. En het komt je misschien bekend voor. Inderdaad, het is het origineel van een heel bekende cover die gemaakt werd door, even kijken, Al Green. Maar ook Tina Turner maakte er een versie van en ook Dolly Parton. Maar dit was Jackie de Shannon uit 1969. We gaan naar het weerbericht. Al vroeg vanavond begint het te regenen en ook in de nacht na donderdag zijn er langere perioden met regen of buien waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Ook tijdens de donderdagochtend kan het hier en daar nog regenen, maar de neerslaggebied trekt langzaam weg richting Duitsland. Tijdens de middag blijft de kans op een lokale bui aanwezig, maar grote hoeveelheden neerslag worden niet meer verwacht. Er is dan ook plaats voor af en toe wat zon. Het wordt met maximaal 15 graden een stuk koeler dan dat we gewend waren. Ook de wind is met kracht 4 uit het zuidwesten duidelijk aanwezig. Vrijdag is het overwegend zwaar bewolkt. In de ochtend is het nog droog, maar in de middag kan er een buitje vallen. De temperatuur komt niet boven de 14 graden uit en ook tijdens de nacht na zaterdag is het met 6 graden behoorlijk fris. Er staat veel wind uit een zuidwestelijke hoek. En de actuele temperatuur in Wittem is 22 graden.
1: Hallo Zuid-Limburg, wij zijn ZLV, de streekomroep voor het Heuvelland en de stad Maastricht.

0: Ja, misschien heb je wel meegezongen met die grote klapper van ABBA uit 1977. Knowing Me, Knowing You. Goed, we gaan even nog terugblikken naar de dierenzegening. In dit geval bij de kerk in Wolder van Maastricht.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Want daar zat een kerk vol met honden. Zover ging het in Wolder zondag echter niet. Maar voor de kerk stonden wel heel wat viervoeters klaar. En daar kregen huisdieren vanwege Dierendag een speciale zegen.
2: Laten we nu daarom het gebed uitspreken, het gebed door Franciscus van Assisi.
3: De dieren bleven netjes buiten, maar stonden zondag wel centraal bij de kerk in Wolder. Daar werd stilgestaan bij Sint Franciscus, de beschermheilige van de dieren. Hij zag dieren als onderdeel van Gods schepping en stond bekend om zijn bijzondere liefde voor de natuur. Voor de baasjes dus een mooi moment om een huisdier mee te nemen voor een zegen.
4: We zijn dat nu een jaar of vier aan het doen. We merken dat er toch ieder jaar een klein beetje meer wordt. Ook kinderen die er spontaan mee bezig zijn. Ieder jaar reiken we een speldje uit voor de dieren. Om aan de riem van de dieren te hangen of in het kippenhok op te hangen of wat dan ook. Franciscus staat er uiteraard op, de beschermer van de dieren. En daarmee eigenlijk aan willen geven dat dieren, natuur, milieu, ook voor de kerk is dat een heel belangrijk onderwerp.
2: De Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: De meeste baasjes kwamen met een trouwe viervoeter naar Wolder, maar er waren niet alleen honden van de partij, ook dieren met vleugels kregen een zegen.
5: Dit is een ukkelsbaardkreeltje, een heel zeldzaam soort uit België.
0: Dus die kan een extra zegening gebruiken dan?
5: Die heeft wel extra zegeningen nodig. Want haar zusje en mannetje zijn opgegeten door de vos. Ja, ja, ja. En zij heeft het overleefd.
6: Ja. Hij is ziekjes. Hij heeft al 2 keer blaasontsteking gehad. Even aan de lever. Dus kijk of je nog een paar jaartjes nog even zo mee kan. Dus,
0: En hoe oud is hij?
6: 14. Hij heeft zijn tanden en kiezen aan één kant getrokken. Dus dan hangt de tong wat meer uit.
7: Het is een Yorkshire Terrier.
0: Een Yorkshire Terrier. En hoe oud is hij?
7: Hij is 14 jaar.
0: Oh, die kan ik wel een zegening gebruiken dan denk ik.
7: Ja, hij is al vaker geweest hoor. Dus, dus wat dat betreft gaat het goed.
0: Hij is gezond?
7: Redelijk, ja.
3: Ja, en of die honden en kip precies wisten waarvoor ze naar Wolder kwamen, blijft de vraag. Maar aan het aantal kwispelende staarten te zien, zat de sfeer er in ieder geval goed in.
8: Nee,

Spaanstalige klanken, ja, dat zal lekker zijn, hè. Rumba Tres, dat is een groep die bestaat in ieder geval uit 3 personen, dacht ik zo. En ze zongen in 91 Baila Mi Rumba. Fijn dat je luistert naar Vandaag Nieuws van ZLV. En ik heb ook nieuws. Ik ben er voortaan ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar.

0: raadslid Jan Gulekers wil donderdag een debat over de coalitiebreuk in Meersum. Hij wil dat lokaal DNA en VVD in het openbaar uitleggen waarom ze het vertrouwen in het CDA hebben opgezegd. De breuk volgde na het vertrek van CDA-wethouder Loek Bonkaerts vanwege een integriteitsonderzoek. Lokaal DNA en VVD hebben samen nog een krappe meerderheid in de gemeenteraad van Meersen.
1: Vandaag nieuws.
0: Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg. Dat meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht.
1: Vandaag nieuws.
0: De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg kunnen weer verder. Het project lag tijdelijk stil doordat in een pand aan de geul beschermende gierzwaluwen en dwergvleermuizen leven. Inmiddels is de vergunning voor de sloop verleend. Voor de vleermuizen worden eerst maatregelen genomen waardoor ze het gebouw wel kunnen verlaten, maar niet meer terug naar binnen kunnen. Een ecoloog controleert daarna 2 weken of het pand echt ook leeg is. Vervolgens kan het gebouw worden gesloopt en wordt het terrein klaargemaakt. Daarna kunnen de werkzaamheden aan de kademuren en de brug daadwerkelijk worden hervat. We will be there after tea. Hier is After Tea.

Ja, de mooie Close Harmony van Richard en Karen Carpenter maakte in 1970 dit mooie We've Only Just Begun. En daarvoor After Tea. Ja, dat was de groep die na de T-set kwam. Dus ja, dan noem je het toch gewoon After Tea. We Will Be There After Tea, een hitje in 1969. Ik ga je vertellen dat je zometeen vanaf 6:30 het ZLV-nieuws kunt zien. En vanavond onder andere de items evaluatie statushouders in Houten Valkenburg. Begroting van Valkenburg aan de Geul is ook gepresenteerd. En een buffer in Vaals die gaat duurder uitvallen. Dit en meer nieuws zometeen dus vanaf 6:30 en het wordt doorlopend vanavond herhaald. Actueel nieuws lees je de hele dag door via onze app en website. En dit programma heeft ook een Facebookpagina. Kijk daar al 's morgens op, want dan kun je ongeveer zien wat er in de uitzending zit van vandaag nieuws. Zometeen het ZLV Radio Streeknieuws. Ik wens je een fijne avond, ondanks de regen. En tot besluit is hier How Do You Do van het duo Mouth en McNeil uit 1971. En dat was een hele, hele, hele grote hit voor beide. Ik zeg tot morgen. Groeten.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. De opvang van statushouders in Houthem verloopt overwegend goed. Dat blijkt uit een evaluatie met omwonenden, het COA en de gemeente. Wel zijn er klachten over zwerfafval, geluid en drukte rond de opvanglocatie. COBA gaat kijken naar verbeteringen en mogelijke duidelijkere regels voor bewoners. De opvang in Hotel de Gulvallei heeft een contract voor 1 jaar. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen. En ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele stroringen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht naar donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kenschap met losse hein. Maar door wat te zeggen, dat zal minstens één keer de klok rond los. Maar ik denk, dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam was de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen gesmeten. Nog een tijd van niks, maar we de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen.

0: Nee, alles.
1: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
2: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mosana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Oermond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen en ook in de nacht na donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mosana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Oeremond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mosana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Oeremond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg.